0: NBC Radio 104.1 Saskatoon.
1: Et la rote sa lote de NBC de la ne rote as is David McIntyre who she si tant na the tadin codes ya hel ni sam la ison de na ha ya ki next gen hel ko ya nitrat ha hidrat ha get a ya tadin na de ant ki er da si hiring la da hulla e basi sa ya ki si ya si ni si a lulla se oni a se teni et la ne de
2: so stile gonne
1: Sidi sont ile fa wile ya nitrat ha thoughtin is ile ne kani ada jada
2: kan marsil na san ranko da za kan andila
1: Ishilte ah nitrat haget la na da ein hila ma next gen basi usin land und nein ein ki
2: dann da ne ein ki are de dann do si atla le gan ein ki mein atra tang kinte li dann sum sine bada Tarite urtlisi ahilianiza. Taan tavenirinslisa dekozi, nuva nanecanozi dazozi. Ajite, bunt ahiliala. Aji pekenianin tju. Taan tuva siha tlalini inun sihilčuike. Ei hontu arjutan, hontu besenierin tju, dan heldoutu. Tane kuudet ibaldoutu, dan tu siha tlaliha. Edinti hodun altkania. Lehda lahedar altaniha and do school dan daily dandy e konde dandy bande de tienda cherishche te vor in der nun dala was du geist ne ke kochual yala e okes un ja clear water al ja ko clear water na yela se yorest enia ha okes in chilas tu na di yo chilas tu school ja elementary yer di
1: Kui main klassiten ho ai next gen kundi ni helta di basi?
2: Ei tiisi, itkelastu tiisi trai bestianan iltasa tiisi sen nazi sen. Ei kuzi ho aundela, parisen legul yundela. Ei ho launu naskesen di tlaimdela, vision san hi. Ai da nun ni da vegin ette next gen. Dan en sun sinu e yur tai e yur nali da yinha begin de gitil nande dona nana no san no ya si un londala e ya dan en kode ta ilie ya nada ho an dan en kode ho dona strande et den i kol tere kol tea yur san bon tanda
1: e da si dan en nana na den aint ki kot sho dresh sho da zin kao intilist huizen dan en sanathe delu
2: Dan är sångna ett till, dan är kodesan sång ut tillande. Ansnä de sång som ut tillade dan är renilande. Koda beskänna da skulja ilja. Så kvis sång ut till. Nåni ansnä de ut tillande. Ah, ett kast som sånde. Då är begå ett trista lagare. Dan du kan du belde ett kia. Dan du ett lagare. Lagare aja. Nåni the applications are just that low. Jag har inte velat helt klinande.
1: Allt när det är hult kaula och ålesid av den här nönande. Att du allt när det är en ny leoha är att det är sig en alltid det. Den är benörent i så kunde jag gällde allt kia. Är en sa när jag kia ånsin är det som hon inne di.
2: Den är väl där jag kia under sån här korset. Den är bara jag kia. Den du är sett lalli. Se och lang om du den är här jag kia. Det är allt när så raskar det i belkorreson. Den du är sett. Etlali, and do you need a new leo than the hal you? Beskan with Okazu, yet Nadoha, and do a sisay nut only. Tanazan Sanutanara Anut, Tano and Enli, the real need thesis and that the healthy the yedil, thankfully, Nohanani Tilinia, ya conta. Teri nuhani tilustun eta kafliga de yadara transi ayete nuhanani tilinla next chenustu nuhalda yatke jo andu si la olika o deretline nuhalda yatke o deretline si hit ala tanto tani dani asne betki garu tanakode de orlando rascaranda andu doresca este baldo il no sanko nada nila
1: Eyo ya ne ain't he ya hoyunta denenene tahu tele la suite denenate la si na keto rande ya ti tabe batere lante la dubu konil kha
2: Dan doe je dit dan een code Thailand en dan code Malatki. Er dan de machine aan de laan naar de Katsu Greater Zoo. Ja, no ja, de laat touw dan doe ze. Sering dan nu, dan doe dan een het geet dan li. Kon de zie gaan. Het door elkaar aan de safety basis. Ik had ze kwijt, de noala de ja, de safety, ze gold er. Hij kon dit dan aan. Dan liet het gaat het telu. Nani anstizit dan noala de la nilithi, na de telende. Dan toe het in de dan toe noala de la na. Kon toe presentations around landen.
1: A Sydney Nata had a new yacht or see her steady a thin and a nanny done it, even it a la county. Tinunt a bazi, then a health and a aint who done another deal with the tabinicate a lante.
2: Hey, then a benigate has Miss Ulaza. Colo than to a sino ye health shoe than to know ye Saint Alie, ye danlinga, Belde Eltiander, another Teliza, on the Belde Eltiander, who stand is an oral creating on Tosa, and Kelsacol Bell on Atanandile, and to a seal to Lia, a saga de Letanda. As is an Daniat case, Aligar, than a seal tilde than Alos Nodesa. Dan ja onestanile. En dan is het balas na ik next. En dan ik door el ja. Ja, olambel de astri dan dus dan bij het gegar dan toen aan in dan gar kon to hit landa.
1: En je dan een nano zit dan dan hij als kiezen wat in dan toen dan hij next next gen. Kunt je nat dus aan dan een net hinat het deel de taag aan een hit. Dan helpt dol niet ha. Kunt die liaison workers klassen eet je naar hotel.
2: Hij kon dit dan een attende de environment basis, no basis, tu basis, dat dan basis, ja die basis kon dit dan een attende. Hij dan atte kon dit dan helpt dol niet. Hoe het hoe zijn, het noemt als een door sinds. Kloei je bij alle nia, hij kon als hij kon die lolo, zie dan helpt was nodde. We horen dan kere kloei. Dan is dan is in de belhuis nodig. Dan is dan is in een sandilis.
1: Eet de basen en hoezam, maar doen een nana nu ja, zet la la honlia sam. Als karakat dan een antille nan in de 10 years from now, dan had e honlia son. En toen bepaat hide aan een sad nan het onlid oot hoos on laat nan het hoot dan tot een heliat hide ho aha.
2: Dan doe ik zie dat alleer, je gare het talon de la dan eskachada la noun de la. Hij dan toe bouw, als hij dan toe next in jaar in lau, en doet dan je zin in het gezicht. Kon toe bekijken het land, en toe zie het land. De non jaar bazin de nie. De non jaar bazin zie heel chui. Hij die het geboeit jandes, la sangar, la sial jandile. Hij dan aan de tabadore elisi. Wat als je aan al jut zei aan al jut, dan niet zijn we naar het tiende. Konden we niet bij het tiende.
1: Je niet basis die het hele environmental impacts had die heel panit hoorde die kondek aantro. Je bent die baanen die aan het houden door secretaire kon worst erde.
2: Je er jong altijd bij zijn die aan het kende dan door safety basis, possible die. Je kon bazen toe niet bij jou. Als je niet zana na hoorde, dat ga je jong altane, si se nu jende.
1: Als zo'n dan ben ik het alantere, kont eola nani, dat bij neza hond in laat, die hoort zo kon nani, ni naar al chulo dresse na het taas nu. Tant o ansaliali, es een riti hai bazi, es kanat ze de bazilu.
2: Zanana zane de jeres chuda den kaunt kelast ku Clearwater are you a setan the nasa sa beni en lenda e no base ya di da no hada la na next gen e den de kodan in den asa benia dan tu se nunt adam li na da at kenda la sa rai kan attendile a si de tan heldo tu a si stil de tan heldo ti dan cha honat andile. Dan ben ik het zo, dan is het dan niet dan zie. En er is niet de, of als kari hebben aan de. Er is kari de, komt er was aan, en er is niet. Dan is het aan de onder. En er is het hier, dan ben je het hier, de het hier. En er is niet los, ik ben het hier de. En na hoor is het aan de onder. Ja, نری نیله ده تنه هلی آلت که تنه هلی کود دوالا لان کوزم به چهانو آدین اوندلا اون تو سیت لا ایلت و سیت لا ده ایلت دیل سل حد دیده زنسا
1: واسی نیسی دون تنگه سونی آنسی ته نیسل آنسی ناتلینان دیتن لان تو دنگا نتونی آنلی ای بازی لان تو نکشن چو دنه دلسی ناتیسی حساتلا نا
2: ایلت دردلی نه ایسل ده ایلت که Dana Holano and at I and Izzy. My light, Dana Holano and the Alco, the Nano and the Alla. Dutsenega did it a bella de la Tacontilaza. A trussy aliatlande, este aliatlande, becoretoha. And to Dani Tanu, than to Dani Danu, condo siatla. La Sangare, beginate and delisa. Season La Sangare, le non bazu, tu bazu, chad di bazu, in the air bazu, or you see, continue three boys near the Ban or Escar, Alkan, Tantum, Natkinastai, Tantu at Lelnesi, Tantu at Launchi, Saldo Tonda. Salonet and Gord Corison, Salonus and Eddie Bush and Eddie Gord Danegol Yansley Odyssey. A young and Salson Sichas and Dona Danila. At Danisanta, Tony Tanadile, Estibel Duito on the and to a sister say that Lawali. A dinny don't a bean hurry till you another hurry tiller. Danago the Yahatilla. Isan babetaret lala jai. Ta babetaret kinga la investors. Investors ni. Tantu bonds and the narak ni. Ache donal ya la johnson in donan nantrona nanande. Echti da duras hare. Ya ache donal ya la dana goda nuas kana. Well, babates ano adilundla. Go on tilu yel sanatire. Tene daril onla. Each anitana. I have a bassin unit and some.
1: So, Sanu Scuria, after near El Tarasita, Norescara Santuarini, on Zumbazo, La Tua Satalana, Kunani, Kutani, the Nitosam, Edri Danet, Tahalia, Kunti Bazi, Companies, Tayaski, Betanara, Ni Aunt Esi, Tamba, Aunt Esi, Esti Bazi, Kunti, Yetendani, at the Bagantari Noli, Kunti, Abahayati.
2: Hey, Tanela, Narabits, not Nunala. Kuwe Tananga, what's Tanahel, what's here, Cabbets, and not Nilunala. If they seek an adjade, he has to be an anitaninti there, Nakotherunala. Well, the Sangar, Samba, the Nilunala. Tanet Abbets, and not Nil, the Alad, Nabits, and not Nunala. We don't us do the Rinanul in that deals. Directly now, you see, Bernard Tristalanda. No netly and dile. I lose it, but I'll say that kidder, it's just get that listen there. I eat our killers, the videos calling only on Jandala. A colleague only on Ja. Yes, see, when no netly and cigars are there, do it on that.
1: Nes Marini, Palusaule, the Adria see, hit it, the Natala Niger, Saturn and Unil, Una, Kinano, Tarnane, Dianis in Hosa, that was see, hit Ellie.
2: Galtane, ye were born in there under the license of Tal Chudigani, side to February. License of Tal Chudan, CNSC. A garret, a heroic known the la, Gulatun, the company Natal and Night, a heroic known the safety buzzy. A young one did the Nagaltans at Haya Natalla. Quee, a still a dan in the day, a gantu, you can eat deal on the la. La Sangar, you can attend deal. Then it's only in the tire at Alana at any the under. He need on to Benona Tranunda. A Beyachu Chahud ni, the radiation done in Italy, Satsana Nilje. A ya could do that another sock illa. August girl to Zaga. Ya, Claudia Tunimpana can't add on the la, your bonito on the la. Al tatkhat dan kodatlan kaltana eslista betsinada lana ad denosa dan koda yeros nani dan de sunka sente alos nani dan mine sunka et denosa eslistal chutlande hagol denosa da sensi
1: well air bella se kutto da chutla nani ya si niesi soni a tetni adre ga eltia ma si tonen sendon tenego hanabarwal ya
2: sidin ba horal ya sidin mersin nasta.